Ik moet zei dat as man temme gejonke un studio am Skala miest lachnun ha. Ook wannet ei just cool bieten as van bannen schochte dach murbal uit üson harafstei rennig an winig. Ober, so wuchtus verspringen, efter madde, dor Skala sanhons uit kem.